tegen Sheer, bekleren voel van begieren, maar zag Sheer. Ik lijk op een naaie Sheer, als je het hem een beter voelt die pittenbrood. Ik zoek erop de gemoer, voelt die afiedel. Ze toeren dik, ze oeren dik, ze moeren dik. Alle plisting zeg, die ganze shit hem een beter. Zal me hoeken voor die ganze toys, want ga je